En is een oor is in een aan mijn haar. En is in een aan oor heen, zijn hij maar. Mijn een ha, is in een oor. Mijn een arn, zijn. Mijn een oor hoorn. Mijn aar heen, zijn heen, groen hoorn, man.

En son oor oor is in een een amar haar. En is in een aan oor heen son heimar. Men een ha, is in een oor. Men een arn son. Men een oor hoorn. Men ar heen son heen groen hoor man.